Ieder en ons leven en ons aan te schoppen en dat we zo'n christelijk het leven worden vieren als de Heer wel voor ons hebben, zo'n dat hij brukken kan. Dit vijfde kapitel kan ingedeeld worden in twee deel. De eerste vijf vers reden daarvan dat lieden dienst en hoopning brengt en dan de vijfde met veertiende vers reden daarvan dat lieden deemoed en geduld brengt. Also hebben we dem Herr Jesus zien lieden in de vergangenheid en dat lieden dat Christen nu ervoor en dit leven. Jeder Christ zal dem Herr Jesus zien terugkomen in de entrekking en zijn levensplan ha voor de toekomst. En de entrekking wordt een besonders wunderschöne tijd zijn voor ons. En dat is niet alles. Wie worden dan met aan metkomen wanneer hij terugkomen wordt, nur deze eerd en zijn tjenigrijk wordt entvieren. En zoals de Bijbel zegt, wie worden dan met aan regeren in deze wereld? Is dat een poort van dien geloven? Hark, mijn vriend, dat is niet bloos zo'n leer. Dat is een werkelijkheid. Dat is wat dat wie een poort van worden zijn. Wie is zo door is nus dat eenem zo ophetteren kan, als de waarheid dat Jezus terugkomen wordt voor ons, zodat we kunnen bij zijn. En Peter zegt nu verder dat ons lieden een poort is van de ganze zaak. Dat is eindelijk een redmaker voor de toekomst. De tijd komt wanneer ik aan zijn woord, ik woord en zijn jegen wordt zijn. En dat, mijn vriend, wordt een bijzondere zegen zijn. En Peter zegt dat ons lieden nu en deze tijd is door met verbonden. Nu dat vijfde kapitel, de eerste vers. De älteste die mank junt zijn, vermoon ik. Ik zie je ook een älteste, ook een die Christus in lieden je zijn haft. En ook een die aandeel haft aan de heerlijkheid, die bood wordt je op een boord worden. Peter vangt aan daarmee dat hij zijn ambt betonen deed. Maar dat is interessant, dat hij zichzelf hier nu niet een apostel noemt. Leven reed hij daarvan dat hij een älteste is. Niet bloos dat, hij deed aandienen dat hij een älteste is, mank andere älteste. Wils hij zegt dat hij de älteste vermonen deed, en zegt dan ook dat hij ook een älteste is. Dat meent dan dat de andere mannen waren de älteste waren, maar hij zegt niet wer die waren. Dat woord dat Peter hier brukt is een woord dat je brukt wordt een eldere persoon aan te dienen en met de tijd wordt dat woord aangenomen de eldere gemeente leider aan te dienen. Dat woord is eigenlijk een woord dat het ambt betonen deed en niet zoveel de persoon. Dat is dat ambt dat daarvan reed dat de leider zo is als een hoord. Dat namelijk het woord wordt manchmal even zat als hoord. En dat is interessant. Maar Peter zegt nu dat dat alles is wat hij is, een hoord, en dat ze gaan met andere toep. Hij deed niemals vergeven dat hij meer eer had als de andere. Hier deed hij zijn metelterste vermonen. Hij had wat dat de meeste van de anderen niet hadden, en dat weer dat hij Jezus zijn heerlijkheid gezien had. Maar nu deed hij dat poort niet zoveel erwenen, leven dat hij Christus zijn lieden gezien had. Dat is me zo, wat zijn dat aan wordt diep bewegen, iedere smal van hij door aandacht. En dat lieden wordt dan de ganze 3 jaar innemen, während hij en de andere jongen met Jezus toop weer. En dan over besonders de laatste stunde, als hij zag hoe Jezus lieden moest. Wie Peter door bij triets als Jezus door hangt? En mij is zo jo. Wann dort ook nicht erwähnt is. Wie weet er dat de jinge Johannes door hem triets wie? Buiten dit wat Peter hier erwähnt, weet wie nicht veel meer van krijgt wat van lieden hij gezien had wat door Jezus gedone wordt, zoals dat verheven en dat ze op Jezus spieren deden. Hij zegt hier ook dat hij een aandeel had aan de heerlijkheid die wordt je op en boord worden. Hij had in de vergangenheid Jezus in de heerlijkheid gezien. Hij wordt door een beet van reden in zijn tweede brief, waar hij aandiede deed, dat het dan weer als hij op den heilige boog weer met Jezus. Dat is interessant, maar hij had Jezus in de heerlijkheid gezien door op den
Herrlichkeitsborg en nu ook immerhin op den Golgatha-borg. Aber hij redt nu daarvan dat er nog een Herrlichkeit wordt komen in de toekomst en hij zegt dat kan bald zijn. De Herrlichkeit die nog in de toekomst is, wordt veel herrlicher zijn als die door op den borg als Moses en Elia kwamen en met Jezus vertaalde, van dort wordt kort nog de passeren wordt op den Golgatha-borg. Aber eenerlei is zeker, de Herrlichkeit wordt komen. En wie worden ook een aandeel haar aan de Herrlichkeit. En dat is woord dat we nu niet zeer goed begrijpen kunnen. Wils dat woord wat zijn, dat niet met mensen weer of ervaring kan verlicht worden. Nu het vijfde kapitel, de tweede vers. Zeigt voor God zijn Heerd, die mag junt zijn, niet gedwongen, aber welig so als God dat je veld, nicht uit je wensucht, aber jieren. Peter deed nu waarde betonen, dat een älteste de zoon tjoike onthaft, zal de hoord zijn voor de gemeente. Älteste zijn niemals erwähnt, als bloos een, en dat is Emma, dat door meer als bloos een weer. En wanneer hij redt van een hoord zijn, dan haft dat hem zijn dat door verrood en schutz en even zegt een enleren, een strofe, een richting zal zijn. Dem älteste zijn dienst zal in een zeer positieve weich gedonen worden. Aber Peter redt ook van zo'n dat negatief is. Eerstens zegt hij dat een älteste diener zal voor de rechte oorzaak en een rechte geest, niet dat ze dat doen wil ze matten, aber wil ze willen dat te doen met vrede. Zij wat hij zegt, zorgt voor God zijn Heerd, die mag je zijn, niet gedwongen, aber wellig, zoals God dat je veld. Dat zal wellig gedaan worden. God wil niet haar dat een tjoike leider en zijn ambt zal broms zijn. Niet zoals ik manchmal gehoord heb, dat wer wat zei, na, wanneer du zes tjenen vinger kanst, dan waar ik dat doen. Nee, dat, mijn vriend, is niet een aangename weg dem Heer te dienen. Daar is geen wet aan dem Heer proeven te dienen, wanneer der gedwongen gedaan wordt. Hij zegt dan wieder, niet uit je wensucht, aber jeren. Peter maakt dat klaar dat zo'n dienst niet zal bloos voor de rechte oorzaak gedaan, dat heet dat ze welig zijn dat te doen, aber daar moet ook de rechte zwijg zijn voor zo'n dienst. Dat zal niet gedaan worden met dem zin dat het een deel geld inbrengen wordt, leven zal dat jeren gedaan worden. Een älteste zal tevredenheid vingen en zijn ambt. Leven is voor wat hij dooruit trieën kan. Wanneer ik door aan denk dat we predikers en leiders zullen vrede hebben en onze arbeid, dan denk ik ook aan vrede en algemene. Manchmal wanneer ik in een groot stad zie en door de lengte voor en door veel voortige zijn en dat alles toch maar langzaam ver was jeet, dan wonder ik hoeveel van die mensen en die voortige vrouw zijn. Wanneer ik nu den check, dan zie ik niet vrede. En je laat het zo als wanneer ze er het tenen gnarschen. Die willen hier in de huis, of waar immer ze gaan doen. Vielleicht ook tot de arbeid. Die zijn alle bozig. Aber matten door zetten en luren, wilst door eerst geen weich uit. Door zijn te veel voorten je hem stich. Voor mij is zo'n een goede lektion. Ik heb al eermaal erwähnt dat ik voor 54 jaar predje weer in gemeente. En ik geloof, ik kan gans oprechtig van harte zeggen dat mij de arbeid zeer schijn gegaan heeft. O ja, daar waren veel zeer zware tijden met verschillende problemen, maar derigweg heeft mij de arbeid schijn gegaan. En nu ook met deze arbeid die ik nu doe. Ja, ik vrij me dat ik dem Heer en mijn volk en desweg nu nog dienen kan. O, de Heer heeft mij zo gezegend. God zij dank, zijn grote genoeg. Jo, Simon Peter zegt dat door een rechte drift met zijn en dem Heer zijn dienst.

nu de derde vers. Ook niet zo als wanneer we even alles harsen, leven aan een voorbeeld zijn. Anders je zegt, een älteste zal niet zo zijn als een dictatuur en zijn ambt en dienst. Hij zal een goed voorbeeld zijn. Hij zal leiden, niet drijven. Meer zo dat een prediker zal niet hangen de kansel stonen en dat falsch bematten wordt te doen dat hij niet deed. Manchmal wordt dat gedaan, wanneer wat geld veelt, wordt te doen aan het kerk. De prediker zal niet de zijn die door de halve tijd neemt naar geld te prageren, wordt te doen dat veel te doen, of toen een gewisse arbeid te geven. Dat is ook zo voor zo'n prediker die even radio en tv reden. Ik heb eerder mal gehoord, besonders op tv, waar de leider de halve tijd neemt naar geld te prageren voor wat gewisse dat hij door doen wil. Meer zo aan zo'n arbeid als God zijn woord uit te geven, klaar en duidelijk, zodat mensen kennen dat evangelium, klaar en duidelijk horen, en dan woe ze kennen en er geloven wassen. Nu de vierde vers, en dan wanneer de verste hoort wordt komen, waar je een heiligheidskroon kreeg die niemals verwaald wordt. Iedereen een kerkeleider zal zijn ambt zo aanzien, als dat hij dem ware hoort, Jezus Christus zelfs deine dat. En de Heer Jezus wordt ook aan jan dag den loon uitgeven te zonen die true zijn gewaast en er dienst. We doen er niet omzonst arbeiden. Vriend, oh nee. We zullen voor de Heer arbeiden met dat omzien dat door een loon wordt zijn aan jan dag. Hij zegt dat door wordt een heerlijkheidskroon zijn voor zonen die vlietig zijn gewaast en er dienst. En hij zegt dat wordt een kroon zijn, een heerlijkheidskroon. Daar zijn verschillende kronen erwähnt in de schrift. Eén van die is de levenskroon, en dan ook de gerechtigheidskroon. Maar wat is de heerlijkheidskroon? Wanneer ik dat recht versta, dan meent dat dat we worden een aandeel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar wat is heerlijkheid? Ik wens ik had meer tijd van te reden over dit probleem, is dat ik heerlijkheid niet goed begrijpen kan. Hoe groot is heerlijkheid? Oder wat is het? Wat voor een kleur heeft dat? Ik lees in de 19e psalm dat de hemels doen in de herziene heerlijkheid behoopten. Hoe groot is de wereld al, met al die heerlijkheid die daarmee verbonden is? Ik wil nu zeggen dat God zijn heerlijkheid is wonderbaar. En we worden nog eenmaal een aandeel ha aan de heerlijkheid. En jo, Peter reed van de heerlijkheidskroon. Zeg ook dat Peter reed van de verste hoord. Jezus is de goede hoord, die zijn leven haan je voor zijn schoop. En in 24e psalm is hij afgebeeld als de verste hoord, die komen wordt voor zijn ene. Jo, hij is wonderbaar, hij is heerlijkheid zelfs. En wie worden een aandeel ha aan zijn heerlijkheid. Nu de vijfde en zesde vers. Jeroen zo ook je jengere mannen, ziet de eldere mannen on je doen. Jo, ziet je alle on je renande on je doen. En houd vast aan deemoed, dan God is jengen de stalte, over de deemietje, je heeft hij genoemd. Daarom deemietig je aan je God zijn je woordje hand, dat hij je te rechte tijd naar hecht even kan. Dat schijnt nu in deze tijd zo te zijn dat de jongeren willen hebben dat wij ouderen zullen ons te aan on je doen maken. Over God zijn weg is nog het beste. Demut is ook een van de dingen dat nu niet leicht is te vingen. Mensen zijn stolt en ik zei dat ik voorken mag tristen. En ik mag toestonen dat in mijn leven is dat schwanste gewaast leren demütig te zijn. En ik mag dan ook toestonen dat ik daar nu ook nog veel trouble met ha. Dat han jewe tot dem Herr, dat ene zich ver dem Herr demietje deed, is wat dat jede dag met je doen worden. Peter reed hier davon dat wie ons alle zelen ongerenande ongedoen zijn. Dat is een poort van ons wandel met dem Herr. Dat is ook een zeer nedige zaak en gemeente, maak de gemeente lieder. Dat is ook zo dat een stolte mens wat niet kennen, God zijn genoeg ervoren, der ik waag. Dat is bloos, wanneer we in deemoed ver dem Herr komen,
dat we zijne genoot en vallen ervoor erkennen. Peter zegt dat we zullen vasthouden aan demut. Dat kan ook even zat worden als aangetrokken zijn met demut. En de idee dat we ons voor de Heer demut je zelen, heeft ook wat te doen door met dat Jezus terugkomen wordt, ons naar zichzelf te nemen. En wanneer hij wordt terugkomen naar deze eerd, wordt hij alles terugstellen. En wie worden met hem regeren? Hem ongedaan, zeg maar. En nu komen we naar een vers die mij zeer wichtig is. Zevende vers in het vijfde kapitel. Schmied al jene zorg op hem, wils hem mag dat een onderscheid, wo junt dat jeet. Is dat niet een wunderschöne vers? We hebben alle verschillende zorg, die in ons leven verkomen. Aber deze woord is zo wunderschön, dat maakt een onderscheid tot dem Heer, wat met ons passiert en wat ons badert. Jezus zegt in Matthäus 11, 28, Komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil junt ruw geven. We kunnen alles naar dem Heer brengen en je bed, en dat doorloten. Achte en neende vers. Ziet nichten, ziet waken, wils jun vindt de dievel zo als een brellende lijf, randrammen ziekt wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, vast hem geloven, wils je weten dat jun een brede en een welt dat zelfs je lieden derkunnen matten. Dat woord dat ik waken even zat ha, meent dat we waken zullen zijn met je danken, dat we apostel zullen, wat ram ons verjet. En dat is, wils de dievel immer op een luwe is, om ons proeven in een zwakke moment, overrasche wel, tom zindje. Wie zelen dem waarder stonen? De is niet gebongen. De is los en jet ram zo zijn brallende lijf. Ober ook zo als een lichtengel. En proeft mensen te vervieren en vernichten. De is niemals een vriend, een Christen. En wanneer dat hier zegt dat we dem waarder stonen zullen, vast hem geloven, dan redt dat van een jegenstand, zoals een armee, den vindt, wordt waarder stonen. En in hem zijn meent dat dan, dat we waarder stonen zullen in gemeenschap met andere Christen, zoals in de gemeente. Meer is zo dat de meeste tijd, hebben we dem dievel niet alleen goed waarder stonen. We moeten niet bloos dat Christus, je scher abhaber dat Paulus van reed in Efeze het zesde kapitel. Over voorken moet we ons toop bingen met andere Christen, den bezer te waarder stonen. Dat is waarom we voorken onze schwierigheden met andere metdelen, zodat die voor ons beden kennen. Peter zegt dat andere Christen voorken dezelfde lieden derkunnen moeten. Dem weicht je wie ook eener dem andere moet te spreken. Nu de tiende vers. Nu aber, de God alle genoot, die junt beroepen heeft, te zien eeuwige heerlijkheid en Christus, noordem dat je een stootje je leden hebben, wordt junt zelfs instalen, besteed je, storke, herstellen. We worden geen heerlijkheid hebben en onszelf. In eenem zin is de tjoik en beet zoals de moon. De heeft geen heerlijkheid of de licht en zichzelf. De dat bloos de zon, zijn heerlijkheid en licht waarderschijnen. Zo wordt onze heerlijkheid bloos een waarderschijn zijn van de Heer Jezus Christus, en woont wie dan worden een aandeel ha aan jan dag. Hij reed hier dan ook ervan dat wie een stootje worden lieden moeten, en dat dat besteedje na dem komen wordt. Jezus zei te Peter dat wanneer hij zich aan je draait houd, dan zal hij zijn breder storken. En dat je te doen, van wie een dem andere met God zijn woord op het doen. Af de vers. Am je hiet alle macht en alle eeuwigheid. Amen. Dat is dan zo'n zegen. Peter deed dan zo'n kleine hingerschrift geven. Twaalf de vers. Derg Silvanus, jun trouwe broeder, zoals ik hem onzei, ha ik jun met weinig weer geschreven te vermonen. Ook om zeichnis te geven dat dit God zijn waarhaftige genoot is en de je stonen. Peter is de dichter van dit brief over de Silvanus die dat schreven zelfs. Peter zei te hem wat hij schreven zal en Silvanus die dat doorschreven.
Ik wil hier ook waarde erwenen dat dit brief en waarheid God zijn woord is. Peter heeft hier twee oorzaken voor dit brief. Eén is zijn lezer te vermonen en dan het zeichnis te geven dat dit, wat hij hier schreef, werkelijk God zijn woord is. Dit is ook waarde zo'n zaak, dat de Heilige Geest Heilige mannen de lengte dreef God zijn woord door te schrijven. En 1 Petrus is en werkelijkheid God zijn woord to ons, zodat we kunnen bekend worden met God zijn genoeg to ons. 13 vers. De gemeente in Babylon die met jun toop geweeld is, laat jun grijzen, en zo ook mijn zin Marcus. Peter reed hier waarde van de gemeente in Babylon. En meer is zo, dat wanneer hij Babylon zegt, dan meent hij Babylon, niet Rome, zoals een je dat uitlaaien willen. En wanneer hij reed van zijn zin Marcus, dan meent hij zijn zin en geloven. En mijn hand had de Marcus zich betjeerd, deeg Peter zijn arbeid. Dit is dan Johan Marcus, die dat Marcus Evangelium schreef. Nu de 14e vers. Je reist jun ondereinander en leef met een kus. Vrede met al jun die je in Christus Jezus zendt. Amen. En wanneer hij aan alle vrede wenscht, dan is dat ook zo als een schlussteken. Maar niet dat het bloos zo is als zo verweerd, dat door wat te zeggen weer verdem dat de brief tot een eind kwam, dat weer een waarhoofdje groot. Dat zijn genoeg als een zeer wertvallend en wichtig ding. En ik wens je ook, dat zijn genoeg. Dat is zeggen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

eens van nou zegt ze, voor alle mensen heeft het tjort. Dat heeft voor alle mensen, dat heeft voor tienerstund, dat heeft voor een jugendliche woord, maar voor deze zwakke heeft het nust. Ze vroeg ze den Prediger, of ze immer zindag nu middag kon komen en zindag nu middag deze mensen kon met den tjort hebben. Maar wel is ze de Prediger, want de mooiste dat wordt gone en werdelijk. De komen hier. De mensen willen het volgen toeschouwen, want ze zijn er vanmiddag komen en de predigt op te nemen. Dat weer niet voor eind. Maar Corrie verzocht en dat ganz eenvoudig te vertalen. En zo kon ook van deze mensen vele de Heren Jezus als eerrader onnemen. En het huis te boom werd nu ganz stil. Van de bloes, drooi, grote mensen leven, dan is het niet meer zo luid als euer. Een dag kom ik de broeder Willem voorbij en zei, je hebben toch zo veel ruim, wel je niet met je ruim ook voor hem haren doen? Jo, jaren, zei de papa. Wat hebben dat bloes? Onze familie wil in de mission gaan en die kunnen ihre tiener niet metnemen, wens du je de tiener schuil wo ze gaan gaan. Ze worden zo jaren ihre tiener op een jaar hier laten. Ze wollte bloß nicht wo. Wo die und die Tine übernehmen, die sind näher in 11 Jahr. Oh, Jose, der Papa, dort dürfen wir jieren. Heu wisst ihr, Cori und Betsy, die wurde ich all am der Tine Temra. Und so dachte sie das auch. Betsy, die wasch und kocht. Cori, die temmert sich am der Tine ein Lied mit denen. Und Cori versucht, viel Uhren zu verzeugen, die Tine Friedrich all immer. Immer, wenn Cori eine Uhr verkauft, dann gofft wird schon nicht. Zo leefde zij in dat huis. Eenmaal had Corrie bij haar papa te een man verteld. Wat dit voor je scheide tien jaar weer. Niemals jagde die zich niet. Zo'n je scheide tien jaar had hij nog nie gezien. Corrie moest schmunzelen. En ze dacht ze, die jagde zich ook. Maar papa moet dat einfach. Du bist in zo goed. Du wurst het niet mal aan. Du hast in dat al verzeiht. Ook wahnsinnig voll dabei sind beim Jachten. Dan verzeihst du in dat al. De Läuf, die bedeiht doch wertlich alles. Zo, sagt Cori, dat bij een te weinig gemeente ook veel te weinig met Tine gedoen wordt. En zo nam ze zich ver. Zo wil zich om de Tine mooie temmeren. Zo moet Tine loggers. Met nog mooie tieneten daar, zodat deze tiener ook kunnen met de anderen spelen. Ze moet met denen in vier en ze bakte zich brood daarboven. Dat deed het alles schoon. In de mialen, immer mooie, vertelde ze Cori haar problemen. En ze moet dat niet alle tiener hadden zo'n schoonen voeder, waar ze kunnen alles vertellen, al haar zorgen vertellen. Maar de mialen kunnen nu bij haar haar hoort uitschrijden en ze kunnen met den te beden. Ze kon die Tine niet immer helpen. Maar ze wist dat Gott kon helpen. En ze zei ook wie Tine. Wenn wir vielleicht nicht Tine alle Sorgen wahrnehmen, wie Tine met den Menschen te beten, wie Tine vor den Menschen beten, wie Tine den te horchen.

0: ons ovens komt er zuster Betsy ganz oprecht en zegt, ha je dat ook al geleerd? De veranstalte en de gemeente, alles is verboden.
1: Verboden? Zich in de kerk te verzamelen? Uit de Bijbel te leren? Verboden? Aber waarom? Wat passiert daar kreit? Bist du gespannt, wat het wiedergone wordt? Dann sieh doch in de nächste Tjengerstund in unserem vierten Teil uit dem Leven van Corrie ten Boom dabei.

Hallo Tjenja, dit program komt tjekje als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn jullie waar alle rijd voor dat vandaagse program? Ik hoop je gleich dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat je durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar een nieuw leid te leren, wel wie nog een moet dat zingen wat wie feit moet leren. Ja, Herr, ik freu mich zo. So.

Tjenge, ek hoop djuntjeta tse os mi. Ek lees ama zaya jere van mensje wat veel goede te doen hebben. Vandaar wil ek djunt een geschicht van een goeden tjennik vertalen. Wel wie moet zijn je, wat wie alles van deze geschicht leren kennen. Nu deze moet ik zeggen ek djunt dan, wat is goede tjennik heet, wat hij deed en wat alles met hem passiert. Dat land Juda had al vele, vele jaren kleinen goden tjennik gehad. Je alle weer van God afgekomen en hadden er een jette gemaakt, zo'n als goldene kalva en andere tieren die zij aanbeden aan de stede den waren God. Je ze goede slang wat Moses mal gemaakt had, beden zij nu aan. Zij hadden ze gewoon den grote stromen tempel wat koning Salomo mal gebouwd had, de dere teugen sloten, dat door keiner meer bijna God aanbeden kon. Alle landen am Juda ram wisten, waar Godloos Juda leeft. Jo Assyrien had veel van Israël ere vete aangebracht en de midden met Tjenja en andere landen verslapt. En God wie ook eerlijk over Juda, dat ze niet meer aan am dachte en duide, wat Tjennik David en geleerd had. Nu kreeg Juda over een nieuwe Tjennik. Des Tjennik wie jong en am zag dat ook schmok. Zijn noemen is Hiskia. Hiskia wil dat gans Juda zich waar het reek te God bekeerde. En hij wist dat hij veel te doen had. Jo met oja had hij zo goe angst en wist niet wat te doen. Aber weet je wat, wann Emma Hiskia nicht wist wat te doen. Denk hij aan zijn stuf, mögde derte en bete God dat hij hem helpen wordt. Hij ruipt nu alle priesters en de verste am land op en ze rent wat ze doen zullen. Dat eerste wat in tempel, wat al zo vele jaren ladig en teugesloten gestoen had, rein en rein gemerkt voor dat grote vast. Dat ging toen drollig her, die ook ze goe tjenja moesten door behalpen. Wat? Hier zijn alle hoppen, gitaren en trompeten, wat tjennik David moel gemerkt heeft, en de opgeschreven leider, wat David en Asaf moel geschreven hebben, bijna. Du wirst Schriftrolle von den Rutjewa Gad und Prophet Nathan bernen. Hiskia konnte nicht leuven, dort das Volk, der bloß am Tempel beschlute und all so viele Jahre nicht mehr durab geacht hatte. Hiskia räubt alle Priester in der Feste Kirche zu kommen. Sie sahen sich an und plunden nu all diese Instrumente, der Leute und Verschriften für ergrötet Anwehungsfast zu brocken. Als de tempel ruid weer, ruipt Hiskia zijn dieners in bevel eind dat zij zich spuiden zullen aanloedingsbrief van Tjennik der gans Juda en Israël te drogen. En zo als Tjennik Hiskia eind bevel te doen, ruipte zij luid en zeide: al die mensen, wenk waar arm nu dem Herrn, dune stamvoeders Abraham, Isaac en Israël eren God. Dan wordt hij zich de eeuwige blevende van jun volk waar aannemen. Dort nicht länger dort schlechte Verbild von jüne Fudersch und Bräuder Folie, wot sich an dem Herrn jüne Fudersch Ehrengott versündigt habe. Sieht nicht so ehenkoppig aus jüne Fudersch und unerstalten dem Herrn, und kommt aus seinem Tempel, den heu für alle Tide, der sein Heiligtum bestimmt haft. Deint dem Herrn jünen Gott, dann wot sein Euer sich von jün weich drehe. Der Herr, jün Gott, ist gnädig in haft mit Leut und wird sein Gesicht nicht von jün weichdrehen, wann die nur am Träg kommen. Und der Briefdreher ging von einer Stadt nur der andere, der ist dort ganz lohnt. Aber der Lied lachte und üt und spotte über ernt. Sie sagte: Du Tjennik Hiskia, wir haben all so viele Jahre unseren eigenen Gott angebet. Wie brauchen den Tempel in deinen Gott nicht mehr? Aber viele demütigte sich vor Gott in Tjaimen und Jerusalem. Und Juda wirkt Gott dort, dort sei alle einen guten Sinn hode und horchte, wo der König in der Feste Mana nur dem Herrn sein Wut ausgeschickt hode. Und die meisten Menschen wüsste, dort es nicht reicht wie, wo sie deute, und alle Tjaimen zu dat große Fast. Du wart große Fiest gemerkt, und sie fangen an Fleisch zu backen.
Ze vongen aan met de instrumenten te spelen. Ze loofden dem Herrn met haar gezang. En de priesters bloosden met de trompeten. En alle mensen beden dem Herrn aan. Dan knijden de tjernig en al de anderen die bij hem waren zich nog eenmaal en beden God aan. Alle mensen knijden zich en beden met hem. Dan dreht Hiskia zich naar dat verzamelde volk en zegt: Ik beveel mijn dieners alle jetten im land af te schaffen. Jo, van nu aan bet bloos Israel ihren wahren Gott aan. Alle jetten worden nu im Feuer geschmeten en verbrennt. Hiskia wil hebben dat alle mensen im land leren sollen, waar den wahren Gott te vertrouwen en aan te beden. Dan worden zij waar ein stortet volk worden. Weil Hiskia wist, dort sind Sturm für der König David, Gott seinen Wille gedonen hat und dadurch ein gewollter, größter König wird. König Hiskia wie nun meint, das alles hat am Tag viel Arbeit und Anstrengung gegeben. Er lädt sich an zum Schlupen, aber er kann das mal nicht entschlupen. Er wist, dort der König von Assyria alle Menschen und Juden in den letzten Jahren all viel Geld wahrgenommen hat. Jo, hij had eind alle ongedeind hohe steer te tolen. Vele waren al zo arm, ze konden al nust meer tolen. En tjernik Hiskia wist dat, en aanboren dat zoja. Dat wie al die een maaie de hond schreden, de veeltje zongen al en de zon woorden al wild opkomen. Hiskia stond op en ruipt alle mannen teub, dat zij zich ruid mogen, want Assyria waren nu er geld schuim. Worden zij zich ditmaal door verweren en am zeiden, dat het van nu aan wordt anders zijn. Aber als tjernik Hiskia al de Assyrische soldaten aankomen zag, wordt hij aan, dat hij en zijn paar mannen niet in deze grote herd gewaschen zijn worden. Tjernia weet je wat tjernik Hiskia dan deed? Dort en nog veel meer, wo ik junt aan dat nächste programma vertalen, wann wir wieder über den Golden Tjernik Hiskia hören.

Tina Vroger met Zakkenbestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich weer op de vragen en te gronden wat je aan het thuis hebt. En even een vraag, en je huilheid mij vandaag met Dr.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is de Bibelstund nummer 33. Een microfoon is Herman Schiemacher. Klageleider, ook wanneer alles stemt wat de Bibel zegt, ook wanneer God dat wat hij versproken heeft waarmaken deed, dat zijn manchmal vragen die ook dem gläubigen mens beschaft je donen. Daar zijn vele herrliche dingen in de Bibel, over den Himmel, over de herrliche Toekunft, over dat eeuwige Leven, over dat Verzeihen, en zo wieder gezegd. Kunnen we wettlich damit rekenen, dat we einst Gott für immer en eeuwig im Himmel seine tjenen? De Bibel zegt, ob ook manchet furchtboret verruht. Derchenander, Blutverjeiter, Fehlstorven, Krieg, Naturkatastrophe, Angelech, ab de Seid, en dan de Haal, de steht van de eivje Zwaal, de eivje Verdammnis, en so wieder. Kon man wettlich damit rekenen, dat dat alles komen deed? Wat dat woorzinnen wat in de Bibel geschreven is? Vele mensen, lachen vandaag zijn dag door Eva. Zij verwiezen op dat moderne, op den Fortschritt, op de uitbilding, en zeiden sogar dat jij een deel van dem wat God zijn woord zeiden deed. Nu, dat entrafen van de toezorg van dem wat God versproken heeft, is nicht wat moer in de toekomst passieren wordt. Vele prophetische reden habe sich al in de Geschicht erfeld, sind al passiert. Gott haft sein Wort al in de Vergangenheit wohlgemocht. Ein sehr klaret, ein sehr deutliches Beispiel dafür ist der Tweimocker vom Jerusalemschen Tempel, die Zerstörung vom Tempel. Dit eindrucksvolle Ereignis in de Weltgeschicht wordt in dem Buch Klageleider in de Bibel beschreven. Dat Taubrätje van Jeruzalem, de Zerstörung en de Klageleider van Prophet Jeremia zijn een historischer Beweis dafür, dat Gott seine Toezorg, dat wat hij versproken heeft, eintrafen wordt. Immer wieder heeft de Prophet Jesaja ook Micha dem Volk Gottes dat gerecht für de Sünd verutgesagt. Zij hebben sogar bad in alle Einzelheiten nenner de Strof beschreven, die Gott über Jeruzalem bringen wird. Hij wird Jeruzalem in Israel bestrofen, wann zij nicht Buße daunen würde, in ab Gott seine Wei wandelen würde. Vele Menschen dann haben dat ook nicht het Leif zoals van Dorg. Zij hebben de Propheten uitgelacht. Sie haben gezweelt und geschlagen. Entweder dat entdeunt, wat diese Botschaft sagen deed. Sie drehten sich einfach an und deiden, wat sie wollen, wat ent Spaß machen deed. Sie deiden hochmütig über diese Weissagungen van een Propheten lachen und dachten, so wat kan gar nicht passieren. Dat is anmählich uit diese Grund. Und dann haben sie gesagt, wils Gott so gut is, wils Gott gerecht is, en hij immer wieder ook im politischen Leben eingegrepen heeft, wordt dit nicht passieren. Aber sie wäre falsch, en Gott schijt ent dat gerecht en dat verdorven doch. Die ab ihr grooten Tempel poche deide en ongeven deide, die wären hier alle ganz stel. So als Gott gesagt hat, wäre passiert. Und an dieser steht in unserer Übersicht über die Bibel, habe jeder Wert einen kleinen Teil von Gott sein Wort. Wie gönne durch die ganze Bibel, durch alle saßen zastig biblische Bücher. Und wie für solche Frage zu beantworten, so ist diese. Wer ist ein Prophet? Wo und wann lebt er? Was tut er? Was will er? Wat wir seine Botschaft?
Wat is de zin van zijn boek en van de Bijbel en zo verder? Deze aanleidende gedanken zullen ons helpen dit boek of dat de beetje van de ganse Bijbel beter te verstaan. En vandaag beschäftigen wir uns met de klageleider en de serie. Bij wat dit geschreven heeft, is niet uitdrukkelijk genaamd worden. En de Bijbeluitleiders en predikers zijn zich niet einig dat dit van profeet Jeremia geschreven worden is. Klageleider is de rechte titel voor dit boek. Wils dat zijn werkelijk vijf truoortje gezingen, die im Original in een oortje dicht abgeschreven zijn. Zij bestonden ten Beispiel, oder zo bestonden ten Beispiel dat eerste en tweede gedicht uit 22 Vers, van den jeder met einem van de 22 Buchstaben vom hebräischen Alphabet anfangen deed. Dat wir zeer moed dan to Israel zine tijd, wann man über den dood kloge deed. De geschichtliche Hintergrund van de Klageleider is ungefähr zo. Vor ungefähr 400 Jahren hat Israel einen sehr klugen in Märchen Rittchen geinig. Hij heet Salomo. To seiner Zeit ging dat wirtschaftlich, politisch en religiös sehr gut im Volk Israel. De Tempel ward gebouwd, dat Rittch wie sehr stort en wie sich einig, aber durch einen van seine Sehens wordt dit Rijk in twee delen gedeeld, dat Noordrijk en dat Zuidrijk, dat van hier aan zelfstandige länder waren. En jeder had zijn ene hoofdstad en jeder had zijn ene regering. Ongeveer 250 jaar na de deeling van volk wordt dat Noordrijk met de hoofdstad Samaria tweegemaakt in de ganze bevölkerung wordt in de gevangenschap naar Assyrië geslaapt. Van die tijd waren ongeveer nu 135 jaar vergonnen. Im Südreich, oder ook Juda genannt, met de hoofdstad Jeruzalem, waren Salomo zijn nakomen aus Tsjenje, over de stemmen van Juda en Benjamin. Wann in deze tijd dat volk Gottes ook nog meer frömmigheid en Gottesfurcht gehad had, dann werdet alle nicht passiert, wat hier komen deed. Gott scheidt zijn profeet Jesaja en Micha am Ernt te zaaien, wo zij leven deiden, am Ernt ab ihre Sünd abmoeizam te moeken. Am Ernt ab ihre Sünd abmoeizam te moeken. Am Ernt te omkeer en Buße te raupen. Wils man dem profeet volken gar nicht tohieren deid, deid Gott dit predje met warningen en drouwe verbinden. Hij leidt je recht en vernichting van de stad Jeruzalem, dat Israël zijn vriend aankondigde. Dat gaf ook enige erwekkingen im Südreich, im Sturm Juda, aber im Groten, im Ganzen, kämmert zich dat volk niet zeer om Gott zijn warningen. Ongeveer 30 jaar, bevor de Klageleider geschreven worden, hat Jeremia angefangen, in eine, oder ab eine sehr ernste en eindringelige Wies sein Volk vor dem Strophe Gottes zu warnen. Hij wordt aber als Verräter behandelt, als wenn einer sein Volk hingegonnen hat, en hij muss sehr leiden. In dat Mod wie Volk geworden, en Gott hat den babylonischen König Nabucodonosor vom Osten geraubt, om zijn volk te strofen. Nebukadnezar deed zijn arbeid zeer gründlich. Vele mensen zijn in de tijd van de belagering van Jeruzalem aan Seuche en aan Hunger gestorven. Nebukadnezar nam zeer veel mensen gevangen en het gaf veel doodjes en die wat leven blijven nam hij met naar Babylonien. Den Tjeinig had hij blind maken laten en gevangen genomen en hij had Jeruzalem verbrand, en de ganse grote muren had hij ook de Hisa en den Tempel alles zeer tweeën maakt. Dat valt, wie zeer klein geworden,
je deimoutigt en de staat van de man dacht dat God op een wonen deed en China zij aannemen kon, lag een schot en asch. Jeremia de profeet had dit alles overleefd. En nu zat hij op een humpel om rand van de staat, vielleicht op een hügel Golgatha. Hij zit alles twee en denkt aan dat leid en dat weidog en alles wat passiert weer in Roat. En dat is de geschichtliche Hintergrund.

kan dat hij de straal verdiend heeft. Voor zo einen geeft het hoop niet. Jeremia had God beschuldigen kunt. Hij had God aanklagen kunt. Hij had God zeggen kunt, waarom hast du dit elend ans touw komen laten? Zo als duizenden van mensen in zijn situation gedaan hadden. Aber hij ziet ook niet de schuld bij God, sondern daar waar zij weer, bij zijn volk en bij zichzelf. En hij schlitt zich damit zelfs in. Denkst du nicht ook, lieber Freund, dat wie manche van deze profeet in zijn verhaulen in deze schwere situation leren tjenen? Dat boek klaargeleider is een bewijs daarvoor dat God zijn verspreken in dem wat hij zegt, houden deed. De autor oder de schrijver van deze boek is een beispiel van een echte christelijke verhaulen in schwere situationen. Laat ons toch ook vandaag den Entschluss foto, lieve vriend, ik wil God niemals aanklagen en beschuldigen voor dat wat het mij gone deed, voor mijn fehler en voor mijn zind. Ik wil in boze en demut mijn nood en problemen voor hem brengen. Wo leicht geeft ons dat, dat we met onze vinger naar andere mensen wiezen? En door wie verjeet wie? Dat ook wie schuldige Sünder sind. Jesus is voor ons am Kreuz gestorven. En wann wie van Gottes Gerechtigkeit en van seine Gnade reden daunen, dan mat wie ons met einschlüten. Wel we nog taub beden. Himmlischer Vader, lot ons uit diesem Boek klargeleider leren, dat dien Wort ernst te nemen is, en damit wie damit rechnen matte, dat dat eintrafen deed, wat du gesagt hast. Help ons in unserem Leben so te leven, und dat so eintrechte, dat diene Strof in gerecht ons nicht trafen mat. In dienem Nomen. Amen.

Nu willen we het op het eerste Korinthe kapitel 1, de vers 17, vers 23 lezen. De apostel Paulus zegt hier de Christen en de stad Korinth, dan Christus heeft mij niet geschickt te diepen, om dat evangelium te predigen, en dat niet met kloeken weet, dat Christus in Christus niet de kracht verliest. Voor die wat verloren zijn, heeft dat woord van Christus keinen zin. Maar voor ons die wie zeilig worden, is het een Gotteskracht. Dan daar staat geschreven, ik word de kloeken ihre Klugheit nicht merken, en mij aan de verständige en verstand niet kämmeren. Wo zijn de kloeken? Wo zijn de Schriftgeleerden? Wo zijn de Weltweise van deze tijd? Haft Gott nicht de Weltkloeken ihren Ansehen für den Dach gebracht? Willst de Welt in ihrer Weisheit Gott en seine Weisheit nicht kennenlied? Je fall Gott dort die Torade, die an de Predigt leefde, die de Welt als Ansehen stampelt. De Juden willen wunders sein, in de Grieche seht je nur menschliche Weisheit. Aber wie predigt denn die Kriegsichten Christus eine Botschaft, an die Juden sich steite, in de Heide für Ansehen haule?

onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 256. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 256.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en op Brood voor ons leven verneel is het Lucas 16, 23 bij 24, hoe het zegt. En als hij in de hal en zijn kwoel optikt, zag hij Abraham dort wiet af met Lazarus op de schoot. Dan roept hij, Voda, Abraham, heb medelijd met mij en schek Lazarus, dat hij zich de vingerspets en water dukt en mij de tong kuilt, wils ik voor in deze vlammen je kweelt. Wanneer de eerste woordheid in deze geschichte is dat door noem dood leven is, dan is de tweede woordheid dat de zeil noem dood bij volle bezinning is. Door zijn zonen die zijn dat de zeil wat in je rechtsdag sloten deed en ohne bezinning is. Ze geven aandiening naar den zoos in de Bibel, hoe het zegt, wanneer ook al einje en je sloten zijn. Hier zei wie over dat de zeil niet sloten deed. Obernom dood wie volle bezinnig is. Wie zijn hier dat de rechte man voetsnom en schloppen waren afhaken deed en dat niet adelige jaren loten. Vielleicht zoals veel andere dacht deze rechte man dat noem sterven wordt alles eeuwig zijn. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Wanneer dat zijn aanstelling weer, dan vond hij nu uit dat hij gans andere gedacht had. Hij waakt op en nu wordt hij aan dat hij in de eeuwigheid is. Hij weer nu in die stede waarover hij immer gespart had, de stede van eeuwige kwoel. Hij schlijpt niet, hij weer klaar wakker in die bezinning. Vielleicht had hij nicht even de eeuwigheid gespart. Vielleicht weer zijn aanstelling bloos zoals een spreekwoord zegt. De tranung is ons schicksal, dat ware treffen onze hoopning. Wanneer dat zijn aanstelling gewaast weer, dan had zijn aanstelling nu geënderd. Nu zegt hij, oba bloos niet hier. Hier in deze kwoel wel wie ons oba nie niet treffen. Dat wordt oba schrakelijk zijn, want zijn bruiden ook worden hier aankomen. Daarop vraagt hij Abraham, dat hij Lazarus zal naar zijn bruiden schicken, die nog leven, om aanwonen dat ze niet ook naar deze stede komen worden. Wie merken dat de rechte man niet schloppen deed? Hij wil ganz bij bezinning en kon klaar denken. Hij kent nog vernimpfje en schlussen. Als is dat ganz klaar, wanneer je leeft dat du noem sterven schloppen wordt, wirst du op ernst erreicht. Dat is bloos niet zo, dat de zeil in zo'n droomloze schloop zennen wordt. De zeil is en wordt wie volle bezinning zennen. Dat is voor wij dat wichtig is, dat wir de tijd uitnutzen om ons voor de eeuwigheid reich merken. En daaraan denken dat dit een genoodstijd is. God geeft ons deze gelegenheid, omdat wij ons voor onze dood en de eeuwigheid reinmerken, zodat wij een gezegende eeuwigheid hebben kunnen. Dat is zo zeer wichtig, wils wij bloos eenmaal sterven. Hebreeën 9, 27 zegt zo, de mens is dat bestemd eenmaal te sterven en dan komt het gerecht. Wij sterven bloos eenmaal. Also, wenn unsere Ewigkeit soll eine gesehene Ewigkeit sein, dann muss uns dort auch ein gesehener Tod sein.

0: Wie harken hier naar het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 28. Als de Sabbat Eva wier, tijdig den eersten dag aan de werk, gingen Maria Magdalena en de andere Maria dat graf te bezijnen. En hark, door passier een grote eerbeben, wilst den Haan zijn engeltje van hemel rauf, en rol den Stein waag en zaad zich door bovendol. Zijn gezicht schijnt als een blitz, en zijn kleider wieren zo wit als de schnee. En de wachten vervieren zich zo zeer, dat ze zetteren haan vallen als wann ze dood wieren. Aber de engel zette de früher, verg je nicht. Ik weet dat je den Jezus zeken, die door je gekreuzigt wordt. Hij is nicht hier, hij is abgestoßen, zoals hij zeet. Komt kijkt, wo hij je leien haft. Dan gaat schwind, en zegt zijn jünger, dat hij van dood abgestoßen is, en dat hij verg je naar Galiläa gonen wordt. Du war je am seinen, ik heb je dat nu gesagt. Dan gingen ze schwind vom Grauf weg met feucht en grote Freude en randen nu seine Jünger in Seden an dort. En als ze gingen seine Jünger dort te berichten, dan begehen Jesus an en begreist an. En ze gingen nu da, hielden am an de feit en kneiden ver am dol. Dan zei Jesus da an, verg je nicht. Goten sagt meine Breider, dat ze zullen naar Galiläa gonen. Du waren ze mi seinen. En als de früher gingen, gingen einige van de Wachter an de Staaten her, en zeden de hoge Priesters alles wat geworden wir. En als de met de Ältesten staub wieren en beroden deiden, wat te daunen wir, geven ze de Soldaten eine grote Sam Geld en zeden, sagt de Menschen, sine Jünger kämen danach, dass wir schleipen en stolen am Wach. En wann de Gouverneur dort wat de Hieren schrien, dann wo wie den tevreden stahlen, dort je nicht waren in Trouble kommen. Dann nehmen ze dat Geld en deiden, zoals angesagt wordt, in de Geschichte des Mank der Juden bat van dorg den Dach verspreit. De alf jinge gingen da nur Galiläa nur den Borg, so als Jesus bestalt hat. En als sie am sagen, kneiden sie sich ver am Dol, eingeobert wievelden. En Jesus sehte an, mir is alle Gewalt gejeft im Himmel ook appeiert. Dan goot nu nur de Feldje van de Welt en morg dan to Leerlinge en deib dan in den Nomen van dem Vader, van dem Sehn en van dem Heiligen Geist. Leert an alles te donen wat ik junt befohlen hab. En verloot junt doorab, ik zie immer bij junt wat een eind van de wereld.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Petrusbrief für all die Seinen, dort nicht leicht als dem Herrn Jesus nur zu folgen. Wir haben die Seinen dort wieder viel Schwierigkeiten gehen, Martin, weil wir in dieser Welt leben, wo der Diebel überherrschen wird und uns profitierende Sünden und Territen, wo Gott uns haft rückgerat. Wir haben auch die Seinen dort Jesus nur folgen, meint auch zu leiden für Jesus. Und Gott lädt das Tau dort, wie wir können leiden, Martin, am dort wie Deiper an unseren Glauben angewartet worden. Für der kam Prediger immer zum Schluss mit dem ersten Petrusbrief. Und wir wollen sein, dort Petrus, dort christliche Lieden, in dem Herrn Jesus sein zweites Kommen taubbringen wird. Und dann zum Schluss spricht er der Leiter in der Gemeinde Motto, true zu seinen in ihren Dienst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir nur das letzte Wort in Petrus in erster Brief. Und das wird das letzte Programm sein in des Petrus Brief Studium. Das nächste Mal, wo wir trägen im Olden Testament sein in das kleine Buch Amos. Wann dort auch ein kleines oder kurzes Buch ist, doch ist es eine sehr wichtige Prophetie. Aber nun kommen wir nur das fünfte Kapitel in 1. Petrus. In das letzte Kapitel, dort Peter dort Lieder an den Christ sein Leben und Jesus sein zweites Kommen taubbringen. Was für eine Verwandtschaft ist da an uns Lieder an Jesus sein Tritt kommen? Das christliche Leben fängt an für jeder einen von uns, die wahre Geburten sind, mit dem Herr Jesus sein Lieder ab dem Tritt. Sehen wir, wo er unsere Sünde Schuld betont. Und dann ist da auch dort Lieder, dort in jeder Christ erfahren hat, in sein Leben, weil Gott brückt Lieder in uns Leben, in uns Ende schaffen, und dort wie so ein christliches Leben, wo er führen, als der Herr will für uns haben, so dass er brücken kann. Das fünfte Kapitel kann eingedeelt worden in zwei Teile. Die erste vier Verse reden davon, dat Lieder Dienst en Hoffnung brengt. En dan de vijfde bij 14e vers reden daarvan dat Lieder Demut en Geduld brengt. Also hebben we dem Herr Jesus zien Lieder in de Vergangenheit en dat Lieder dat Christen nu ervoren in dit leven. Jeder Christ zal dem Herr Jesus zien terugkomen in de Entrekking en zijn levensplan ha voor de Zukunft. Und die Entrückung wird ein besonders wunderschöner Zeit sein für uns. Und das ist nicht alles. Wie werden dann mit am mitkommen, wann er zurückkommen wird, nur diese Erde und sein Königreich wird entführen. Und so als die Bibel sagt, wie werden dann mit am regieren in dieser Welt? Ist dort ein Port von deinem Glauben? Hör ich, mein Freund, das ist nicht bloß so eine Lehre. Dort ist eine Wirklichkeit. Dort ist Wort, dat wie een poort van worden zijn. Maar zo door is niets dat een hem zo opheffen kan, als de waarheid dat Jezus terugkomen wordt van ons, zodat wie kunnen bij hem zijn. En Peter zegt nu verder dat ons lieden een poort is van de ganze zaak. Dat is eindelijk een redmaker voor de toekomst. De tijd komt van ik am zijne woord, ik woord en zijne jegen woord zijn. En dort, mijn vriend, wordt een besondere zegen zijn. En Peter zegt dat ons lieden nu, in deze tijd, is daarmee verbonden. Nu dat vijfde kapitel, de eerste vers. De älteste die mankjunt zijn, vermoon ik. Ik zie je ook een älteste, ook een die Christus in lieden je zijn haft. En ook een die aandeel haft aan de heerlijkheid, die bood wordt je op een boord worden. Peter vangt aan daarmee, dat hij zijn ambt betonen deed. Maar dat is interessant, dat hij zichzelf hier nu niet een apostel noemt. Leven reed hij daarvan dat hij een älteste is. Niet plus dat, hij deed aandienen dat hij een älteste is, mank andere älteste. Wils hij zegt dat hij de älteste vermonen deed, en zegt dan ook dat hij ook een älteste is. Dat meent dan dat de andere mannen weer de älteste weer, maar hij zegt niet wer die weer. Dat woord dat Peter hier brukt is een woord dat gebruikt wordt in eldere persoon aan te dieden en met de tijd wordt dat woord aangenomen de eldere gemeente leider aan te dieden. Dat woord is eigenlijk een woord dat het ambt betonen deed en niet zoveel de persoon. Dat is dat ambt dat daarvan reed dat de leider zo is als een hoord. Dat namelijk het woord wordt manchmal even zat als hoord. En dat is interessant. Maar Peter zegt nu dat dat alles is wat hij is, een hoord, en dat ze gaan met andere toep. Hij deed niemals vergeven dat hij meer eer had als de andere. Hier deed hij zijn metelterste vermonen. Hij had wat dat de meeste van de anderen niet hadden, en dat weer dat hij Jezus zijn heerlijkheid gezien had. Maar nu deed hij dat poort niet zoveel erwenen, leven dat hij Christus zijn liede gezien had. Dat is mij zo wat zijn dat aan wordt diep bewegen, iedere maal wanneer hij door aandacht. En dat liede wordt dan de ganse 3 jaar innemen, während hij en de andere jongen met Jezus toop weeren. En dan op een besonders de laatste stunde, als hij zag hoe Jezus liede moest. Wie Peter door bij triets als Jezus door hangt? En mij is zo jo. Wann dort ook nicht erwähnt is. Wie weet er dat de jinge Johannes door bij triets weer? Buiten dit wat Peter hier erwähnt, weet wie nicht veel meer van krijgt wat van liede hij gezien had wat door Jezus gedone wordt, zoals dat verheven, en dat ze op Jezus spreeën deden. Hij zegt hier ook dat hij een aandeel had aan de heerlijkheid die wordt geopenbaard worden. Hij had in de vergangenheid Jezus zijn heerlijkheid gezien. Hij wordt door een beet van reden in zijn tweede brief, waar hij aandiede deed dat het dan weer als hij op den heilige borg weer met Jezus. Dat is interessant, maar hij had Jezus zijn heerlijkheid gezien door op den heerlijkheidsborg en nu ook immerhin op den Golgatha-borg. Maar hij reed nu daarvan dat er nog een heerlijkheid wordt komen in de toekomst en hij zegt dat kan bald zijn. De heerlijkheid die nog in de toekomst is, wordt veel heerlijker zijn als die door op den borg als Mozes en Elia kwamen en met Jezus vertelde van dat wat kort na de passeren wordt op den Golgatha-borg. Maar eenerlei is zeker, de heerlijkheid wordt komen en we worden ook een aandeel hebben aan de heerlijkheid. En dat is wat dat we nu niet zeer goed begrijpen kunnen. Wils dat woord wat zijn, dat niet met mensen weer oder ervaring kan vergelijkt worden. Nu het 5e kapitel, de 2e vers. Zeigt voor God zijn Heer, die maakt jullie zijn, niet gedwongen, maar wel zoals God dat je velt, niet uit je wenzucht, maar jaren. Peter deed nu waarde betonen, dat een älteste de zoon tjoeke onthaft, zal de hoord zijn voor de gemeente. Älteste zijn niemals erwähnt als bloos eene, en dat is immer dat door meer als bloos eene weer. En wanneer hij reed van een hoord zijn, dan haft dat hem zijn dat door verrood en schutz en eeuwenzicht en inleren en strofe en rechtung zal zijn. Dem älteste zijn dienst zal in een zeer positieve weg gedonen worden. Maar Peter reed ook van zo'n dat negatief is. Eerstens zegt hij dat een älteste diener zal voor de rechte oorzaak en een rechte geest, niet dat ze dat doen wil ze matten, maar wil ze willen dat te doen met vrede. Zie wat hij zegt, zegt voor God zijn Heer, die maakt je zijn, niet gedwongen, maar welig, zoals God dat je velt. Dat zal welig gedonen worden. God wil niet haar dat een tjoeke leider en zijn ambt zal bromstellen. Niet zoals ik manchmal gehoord heb, dat wer wat zei, nou, wanneer du zes tjenen vinger kanst, dan word ik dat doen. Nee, dat, mijn vriend, is niet een aangename weg dem Heer te dienen. Daar is geen wet aan dem Heer proeven te dienen, wanneer dat er gedwongen gedonen wordt. Hij zegt dan wieder, niet uit je wenzucht, maar jaren. Peter maakt dat klaar dat zo'n dienst niet zal bloos voor de rechte oorzaak gedonen, dat heet dat ze welig zijn dat te doen, aber da muss auch der rechte Zweig sein für so einen Dienst. Dort soll nicht gedohne worden mit dem Sinn, dass es ein Teil Geld einbringen wird, lieber soll dort ihren gedohne worden. Ein Ältester soll Zufriedenheit fingen und sein Amt, lieber es für was er dort kriegen kann. Wenn ich daran denke, dass wir Prediger und Leiter Seele Fried haben und unsere Arbeit, dann denke ich auch an Fried im Allgemeinen. Manchmal, wenn ich in der Großstadt sehe und dort die Länge vor und dort viel Vorteile sind und dort alles tut mal langsam verwas geht, dann wundere ich, wie viel von den Menschen in den Vorteile froh sind. Wenn ich nur den check, dann sehe ich nicht Fried. Einige lautet so, als wenn sie ihre Zähne gnarschen. Die wollen hier in das Haus oder wo immer sie handeln. Vielleicht auch zu der Arbeit. Die sind alle bosig. Aber Mathe, da Sette und Lüre, willst du erst schön weich ut. Da sind zu viel Vorteile im Stich. Für mich ist es eine gute Lektion. Ich habe all ihre Mal erwähnt, dass ich für 54 Jahre predige wir in Gemeinde und ich glaube, ich kann ganz abrechtig von heute sagen, dass mir die Arbeit sehr schön gegangen hat. Oh ja, da wären viel sehr schwere Tide mit verschiedensten Problemen, aber derich war ich, hat mir die Arbeit schön gegangen. Und nun auch mit dieser Arbeit, die ich nun tue. Jo, ich freue mich, dass ich dem Herr und mein Volk und das war ich nun noch denen kann. Oh, der Herr hat mich so gesegnet. Gott sei Dank für seine große Gnade. Jo, Simon Peter sagt, dass du ein rechter Drift mit seiner und dem Herr sein Dienst.

nu de derde vers. Ook niet zo als wanneer we even alles herrschen, leven aan een voorbeeld zijn. Anders je zegt, een älteste zal niet zo zijn als een dictatuur en zijn ambt en dienst. Hij zal een goed voorbeeld zijn. Hij zal leiden, niet drijven. Meer zo dat een prediker zal niet hangen de kansel stonen en dat valt me matten wat te doen dat hij niet deed. Manchmal wordt dat gedaan, wanneer wat geld veelt, wordt te doen aan het kerk. De prediker zal niet deze zijn, die door de halve tijd neemt naar geld te prageren, wordt te doen dat veel te doen, of toen je wisse arbeid te geven. Dat is ook zo voor zo'n prediker, die even radio en tv reden. Ik heb ieder mal gehoord, besonders op tv, waar de leider de halve tijd neemt naar geld te prageren voor wat je wist dat hij daar doen wil. Meer zo aan zo'n arbeid als God zijn woord uit te geven, klaar en duidelijk, zodat mensen kennen dat evangelium, klaar en duidelijk horen, en dan wo ze kennen en er geloven wassen. Nu de vierde vers, en dan wanneer de verste hoort wordt komen, waar je een heiligheidskroon kreeg die niemals verwaaltje wordt. Irgendein kerkeleider zal zijn ambt zo aanzien, als dat hij dem ware hoort, Jezus Christus zelfs deine deed. En de Heer Jezus wordt ook aan jan dag den loon uitgeven te zonen die true zijn gewaast en er dienst. We doen er niet om zonst arbeiden. Vriend, oh nee. We zullen voor dem Heer arbeiden, maar dat om zijn dat door een loon wordt zijn aan jan dag. Hij zegt dat door wordt een heerlijkheidskroon zijn voor zonen die vlietig zijn gewaast en er dienst. En hij zegt dat wordt een kroon zijn, een heerlijkheidskroon. Daar zijn verschillende kronen erwähnt in de schrift. Eén van die is de levenskroon, en dan ook de gerechtigheidskroon. Maar wat is de heerlijkheidskroon? Wanneer ik dat recht versta, dan meent dat dat we worden een aandeel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar wat is heerlijkheid? Ik wens ik had meer tijd ervan te reden over dit probleem, is dat ik heerlijkheid niet goed begrijpen kan. Hoe groot is heerlijkheid? Oder wat is het? Wat voor een kleur heeft dat? Ik lees in de 19e psalm dat de hemelstonen dem Heer zijn heerlijkheid behoopte. Hoe groot is de wereld al, met al die heerlijkheid die daar met verbonden is? Ik wil nu zeggen dat God zijn heerlijkheid is wonderbaar. En we worden nog eenmaal een aandeel ha aan de heerlijkheid. En jo, Peter reed van de heerlijkheidskroon. Zeg ook dat Peter reed van de verste hoord. Jezus is de goede hoord, die zijn leven haan je voor zijn schoop. En in 24e psalm is hij afgebeeld als de verste hoord, die komen wordt voor zijn ene. Jo, hij is wonderbaar, hij is heerlijkheid zelfs. En wie worden een aandeel ha aan zijn heerlijkheid. Nu de vijfde en zesde vers. Je roept zo ook je jongere mannen, ziet de oudere mannen aan je doen. Jo, ziet je alle aan je renande aan je doen. En houd vast aan deemoed, dan God is jij in de stalte, over de deemietje, je heeft hij genoeg. Daarom deemiet ik je aan je God zijn je woordje hand, dat hij je te rechte tijd naar hecht even kan. Dat schijnt nu in deze tijd zo te zijn, dat de jongere willen haar dat wie ouderen zelen ons te aan aan je doen maken. Over God zijn weg is nog dat beste. Demut is ook een van de dingen dat nu niet leicht is te vingen. Mensen zijn stolt, en ik zei dat ook voorken mag Christen. En ik mag toestonen dat in mijn leven is dat schwanste je was, leren demütig te zijn. En ik moet dan ook toestonen dat ik daar nu ook nog veel trouble met ha. Dat han je even tot de Heer, dat ene zich ver de Heer die met je deed, is wat dat iedere dag met je doen worden. Peter reed hier daarvan dat wie ons alle zelen ondereinander aan je doen zijn. Dat is een poort van ons wandel met de Heer. Dat is ook een zeer nedergezag en gemeente, maakt de gemeente je lieden. Dat is ook zo dat een stolte mens wordt niet kennen, God zijn genoeg ervoren, die ik waag. Dat is bloos, wanneer we in deemoed ver de Heer komen,
dat we zijne genoot en vallen ervoor erkennen. Peter zegt dat we zullen vasthouden aan demut. Dat kan ook even zat worden als aangetrokken zijn met demut. En de idee dat we ons ver dem Heer, demut je zelen, heeft ook wat te doen door met dat Jezus terugkomen wordt, ons naar zichzelf te nemen. En wanneer hij wordt terugkomen naar deze eerd, wordt hij alles terugstellen. En wie worden met hem regeren? Hem ongedaan, zeg maar. En nu komen we naar een vers die mij zeer wichtig is. Zevende vers in het vijfde kapitel. Schmied al jene zorg op hem, wils hem mag dat een onderscheid, woe junt dat jeet. Is dat niet een wunderschöne vers? We hebben alle verschillende zorgen die in ons leven voorkomen. Aber diese Wahrheit ist so wunderschön. Dort macht ein Unterschied zu dem Herr, was mit uns passiert und was uns badert. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt nun mir alle, die je schwor arbeiten und beladen sind, ich will jünd Ruhe geben. Wir können alles nur dem Herr bringen im Gebet und dort durchlaufen. Achte und nähende Vers. Seht Nichte, seht Wacke, wils jun vindt de dievel zo als een brellende lijf, randrammen ziekt wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, vast hem geloven, wils je weten dat june brede en de welt dat zelfs je lieden derg kunnen matten. Dat woord dat ik wakker even zat ha, meent dat we wakker zullen zijn met je danken, dat we apostel zullen wat ram ans verjeet. En dat is, wils de dievel emmer appelue is, om ons proeven en een zwakke moment, overrasje wel, tom zindje. Wie zullen dem waarder stonen? De is niet gebongen. De is los en jet ram zoals een brallende lijf. Oba ook zo als een lichtengel. En proeft mensen te vervieren en vernichten. De is niemals een vriend aan Christen. En wanneer dat hier zegt dat wie dem waarder stonen zullen, vast hem geloven, dan redt dat van een jegenstand, zoals een armee, den vindt, wordt waderstonen. En in een zin meent dat dan, dat we waderstonen zelen in gemeenschap met andere Christen, zoals in een gemeente. Meer zo dat de meeste tijd, tje we dem dievel niet alleen goed waderstonen. We moeten niet bloos dat Christ je scher abhaben dat Paulus van redt in Efeze het zesde kapitel. Overvorken moet we ons taup bingen met andere Christen, dem bezer te waarder stonen. Dat is waarom we voorken onze schwierigheden met andere metdelen, zodat die voor ons beden kennen. Peter zegt dat andere Christen voorken dezelfde lieden der kunnen moeten. Dem weicht je wie ook een dem andere moet toespreken. Nu de tiende vers. Nu over de God alle genoot die junt beroepen heeft, to zijn eeuwige heerlijkheid en Christus, nodem dat je een stootje je leden hebben, wordt je zelfs instalen, besteed je, storken, herstellen. We worden geen heerlijkheid hebben en onszelfs. In een zin is de tjork en beet zoals de moon. De heeft geen heerlijkheid of de licht en zichzelf. De dat bloos de zon zijn heerlijkheid en licht waarde schijnen. Zo wordt onze heerlijkheid bloos een waderschien zijn van de Heer Jezus Christus, en woont wie dan worden een aandeel ha aan jan dag. Hij reed hier dan ook ervan dat wie een stootje worden lieden moeten, en dat dat besteedje nooit dem komen wordt. Jezus zei te Peter dat wanneer hij zich aan je draait houdt, dan zal hij zijn breder storken, en dat je te doen van wie een of de andere met God zijn woord op het doen. Af de vars. Am je heert alle macht en alle eeuwigheid. Amen. Dat is dan zo'n zegen. Peter deed dan zo'n kleine hingerschrift geven. 12. Vers. Derg Silvanus, jun trouwe broeder, zoals ik am onzei, ha ik jun met weinig weer geschreven te vermonen. Ook am zeichnis te geven dat dit God zijn waarhoftje genood is en de je stonen. Peter is de dichter van dit brief, over de Silvanus deed dat schrijven zelfs. Peter zei te hem wat hij schrijven zal, en Silvanus deed dat doorschrijven.
Ik wil hier ook waarde erwähnen dat dit brief en waarheid God zijn woord is. Peter heeft hier twee oorzaken voor dit brief. Eén is zijn lezer te vermonen en dan ook zeichnis te geven dat dit, wat hij hier schreef, werkelijk God zijn woord is. Dit is ook waarde zo'n zaak, dat de Heilige Geest Heilige mannen de lengte dreef God zijn woord door te schrijven. En 1 Petrus is en werkelijkheid God zijn woord toe ons, zodat we kunnen bekend worden met God zijn genoeg toe ons. 13e vers. De gemeente in Babylon die met jun toop geweeld is, laat jun grijzen, en zo ook mijn zin Marcus. Peter reed hier waarde van de gemeente in Babylon. En meer is zo, dat wanneer hij Babylon zegt, dan meent hij Babylon. Niet Rome, zoals een je dat uitlaaien wil. En wanneer hij reed van zijn zin Marcus, dan meent hij zijn zin en geloven. En mijn hand had de Marcus zich betjeerd, deeg Peter zijn arbeid. Dit is dan Johan Marcus, die dat Marcus Evangelium schreef. Nu de 14e vers. Je reist jun ondereinander en leef met een kus. Vreed met al jun die je in Christus Jezus zendt. Amen. En wanneer hij aan alle vrede wenscht, dan is dat ook zo als een schlussteken. Maar niet dat het bloos zo is als zo veel weer, dat door wat te zeggen weer verdem dat de brief toe een eind kwam, dat weer een waarhoofdje groot. God zijn genoeg is een zeer weertvallend en wichtig ding. En ik wens je ook, God zijn genoeg. God is zegen, mijn vrienden.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Corrie era mama, ook era tantes weer al gestorven. Zo weer Corrie alleen gebleven in huis, met haar zuster Betsy, wat nog veel älter weer, en met haar papa. Zo weer era drooi in het grote huis gebleven. Betsy moet beend in de gemeente 10 jaar stond. Zo vroeg ze ook een dag, Corrie, wil je niet jankeren ook maar in de 10 jaar stond eerst vertellen? Oh, dat truut ze zich gar niet. Dat zag haar zo erg schwierig. Ach kom, dat is de Geschicht, wo Jezus 5000 man fördert, met 5 Brote en met 2 Fisch. Wist du diese Geschicht nicht vertellen? Corrie war leiden, beetje. Ja, dat wär wirklich ne ganz einfache Geschicht. Ja, ze wird mitkommen, ze wird ich vertellen. Als ich die 10 Jahre kam, sollte alle 10 Jahre Muck stellen in Horst der Tür. Ze waren alle ganz gespannt, wo Tante Corrie wohl vertellen wird. Corrie wird ganz abgerecht, aber sie fängt an zu vertellen.

Als een huisjentje, zei ze. Betsy, het wordt nu neef. 10 jaar stond is nust van mij. En ik kom niet nog eenmaal. Dit weer schrijdelijk. Ach, Corrie, ik zei dat ganz anders. Ik zei, du moet bloot een beetje over. Dan wordt u de goed tenen. Moist, zei ze dan. Ze vroeg ze haar goede vrienden, die wilde rind. Als ze bij der kon komen in een klas, die tien jaar jeder morgens een korte geschicht uit de Bibel vertalen. Ja, zei die, jaren kost u dat komen doen. Dat wilde die tien jaar unbedingt ook jaren horen. En zo kwam ze en wandert ook eenmaal maar voor een paar minuten weer. Ihre vriendin wilde rind op een schuil voor kranke tien jaar. Voor tien jaar wint niet alles kunnen zo leicht beriepen. Wint vielleicht ook niet kunnen zo goed rekenen. Oder zo goed lezen. Aber Gott hat auch diese Zinne gewollt. Und so vertalt Corrie den Geschichte aus der Bibel. Sie vertalt ihn, wo Gott Jesus entweder. Und er hat es so toll. Und wenn Corrie noch hier ab das nächste Mal vorgestellt, dann spürt sie, der hat das nicht bloß verstanden, der hat das sogar behüllt. Und sie freut sich, dass sie auch diese Menschen von Gott wieder vertalen, von Jesus seine große Leute vertalen.

0: Ons ovens komt er zuster Betsy gans oprecht en zegt, ha je dat ook al liggeerd? De veranstalte en de gemeente, alles is verboden.
1: Verboden? Zich in de kerk te verzamelen? Uit de Bijbel te leren? Verboden? Aber waarom? Wat passiert daar kreit? Bist du gespannt, wat het wiedergoene wordt? Dann sieh doch in de nächste 10 Stunden in unserem vierten Teil uit dem Leben van Corrie ten Boom dabei.

Hallo Tjenja, dit program komt tjekje als extra verjunt. Ek zie jene tante Helen. Sint je waren alle reid voor dat vandaagse program? Ek hoop je gleiche dat je reisch in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat je dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Tenja, heb je nog wat van onze feriegeschichte agent over radio vertaald behulle? Van deel wel agent van door, wo ik dat feriemol opheed, nog wieder vertalen. Sind je nu alle reid voor den van deelschen deel van deze geschichte? Nu wel wie ober is dat leutje horsje, Gott is da. En dan vertalen je dat eeuwige van die geschichte.

dat woe zee die hoorachtend van dem gouden. Wat? Die zee de dat wie een tjernig? Wat wie zijn noemen? Waar heet de gouden tjernig? Hiskia, danschein. Oh, nu weet ik ook dat woe uitjend van dem gouden tjernig Hiskia en ons feitprogramm vertaald. Hiskia wil je nicht meer hebben dat de mensen en jude ihre ene zelfgemaakte jetter aanbieden zullen. Hij deint aan, de tempel deren op te sluiten, den tempel rein te maken, dat zij doorbeine waren den waren God aanbieden konnen. En als zij dat alle gedoene hadden, stelde hij een grote vast aan, waar duizenden mensen te komen en God aanbieden. Nu deze moet ik wel uit je vertellen wat nu dat grote vast alles passiert en wat Tjernik Hiskia dan alles deed.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Je hier wat een programma even de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoort dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aanheren willen. Een ans wunsch in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloofje stort, abgemontet en je treist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jün Bruder und Deiner, Jakob Funk. Weil du nur noch top beten. Himmlische Vater, wie danke dir dafür, dass du uns von der Wader der Gelegenheit gibst, über der Luftwahl mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader aller top richtig sehen musst. Und wenn unsere Freunde und Tauhörer nur ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan weet wie ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik weet ook dat in dien woord aansparen wordt, die truer en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Vandaar wil ik door even reden, woont de grond van het christelijke geloven is. Wanneer ons geloven niet een goede grond heeft, kan die niet bestaan blijven. Hoeveel wen je nog stortje worden? Dat is zeer wichtig dat ons geloven den rechten grond heeft. Nu dit leid wil ik een schriftwoord uit 1. Korinther Kapitel 1, de Vers 17-23 lezen. En dan even den rechten grond voor den christlichen Glauben, den Glauben an Gott durch Jesus Christus reden. Wir wollen erst ein Leid harschen, und dann taub in 1. Korinther Kapitel 1, der Vers von 17-23 lesen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuishetten. De nummer voor dit programma is 256. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 256.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma bij boodschappen leider wat het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Van Gott tot zowel dan hier je een wiedert programma bij de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann die eriend vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de eriend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te mörken. Je hebt ons ook weitelote, dat je voor ons bede. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren hier.

Dankeschön voor het onderopen, dankeschön voor het horen. Dit is het programma Hoopning van Geimen, Oklahoma. Ik wil u wel begrijpen en dit is een schoon dag. En wel die motor spreekt en wel een fijne programma geven. Uit God zien woord. Vind jou wel een vrouw beantwoorden wat is naar die komen. Een zeer wichtige vrouw. De vrouw die is zelf in de hemel al die geboten houden wat im Olden Testament geschreven zijn. Is dat voor ons of is dat niet voor ons? En dat is wat we van jou wel zijn. Wat zegt God zijn woord door Eva? En ik denk dat we waren wat niet leren van jou. Zoals we in God zijn woord naar gaan en studeren. Zo, ik kijk verder waar ik nu dat. Ik leer ook zeer, wanneer ik vrouwen studeren doe. Uit de helde schrift om zijn wat hij zijn dat te ons. Evens wil ik me bloß waar bedanken van jeden een die mij heeft ongeroopt in deze laatste week. Ik heb moeten gesprekken oder vrouwen gevraagd oder anders gespeziert. Zo, we willen nog wel een beetje kijken waar het waren dat op verschillende steden in de Duitse omgevingen. Ik kon bloß zijn dat hier zo aan het kalender de hoogte gewesen dat de eerste twee weken om august worden nog zo iermaal deel zijn van over 100 grad warm. En nu hebben die dort op een ganz geändert. De einde tijdens jeder dag. En we zijn bloß einfach nog waar af meier heute deel. We zijn augustmeester. En we zijn bloß nog iermaal waar deel wat over 100 grad ongegeven zijn. Deze laatste week zijn nog weer 101 grad, maandag 100 grad. Dinsdag 99. En dan zijn 3 deel ongegeven in 91. En dan zijn ons zinnig in maandag. Zijn de temperaturen waren 103 en 104 grad hoog. En Celsius zijn zinnig in maandag 40 grad Celsius. Dat is best veel te hoog. Maar dan proberen we ons meer te versterken. Proberen we beter om airconditioned te zijn. Want het plus meerlijk is weer dat vordentje. En dan is het beter uit te houden. Dan luren we waren nu een schoon, frischen smorjes. Want een heute dag is dan waren derg is. Dit jaar heb ik nu al van ongeveer 30 deel gehoord, wat door even 100 grad gewaarschijnlijk en Fahrenheit. En wie kon trein bij de 2011? 2011, door weer dat jaar, wat het ook zeer heet weer, wat het zeer dreig weer. Mij denkt dat nog, dat weer het eerste jaar, wat we hier in de stad zwieren. En dan weet ik nog, wo ik gezien had en mij dat niet duidelijk weer. Dat de wasserieren, de korn, deze fijn, ongewassen, mes uitgewassen, de wasser den dagen nach, dat wir säuernot en boven verdrehde korn. Dat wir mäßig tätlich. Aber da, wanneer dat nu checken dat, boven eske dat wurde junge dan rütwassen dat, en dat wurde säuern nobherden dat, en dan matet du bloß versehen. En zo staat dat nu ook. Zo in 2011, dan werden door zeigen mensen van ongeveer 50 deel gewaast, wat over 100 grad gewesen haben. Zo, dit jaar zijn we nog niet ganz, maar zo wiet over het duurt niet lang, dan zijn we ook wat door. Hopen dat we over zeer, dat er eens mocht een klimaat eindreicher komen, en dan de temperaturen weer drauf komen. We hebben hier wat met regenwallen gehoord, deze week dinsdag, ik heb nog wat wasserregens rof. Ons traft het hier evens niet. Zou je clean het beste een paar laag weer in het glasje ben. Maar van hier aan zien aan, heeft het ziemlich fijn geregend. Of een fijn het grote schwaag. En ik kon jullie zo uitwendig met zijn. Het kon van een paar einde naar half zal op wenigste. Wordt het geregend heeft door aan Texas. En zo staat ook iedere mol van hier aan noorden aan. Wordt het ook beter regnen dat en eindrager. Maar het is een roofkamp van Colorado. In oosten dan, even Kansas even. En dus zo zit het ook na het bed schmakker. Zo even op een kalender wist het niet. Dat we nu een tijd worden regen krijgen. En hier in de temperatures ongegift van Sieden Alberta en Picture Butte in de omgeving toe zo. Is het ongegift van deel donderdag van 30 grad Celsius. Vrijdag 28 zin en 26 na die drof zin nog pas 23 grad. Wauw, dat heet ik gans gerendelijk nog schoon goed. Op zin en stel als dit zijn krijg nu. Ja, is een beetje regen ongegift voor zin en 40% chance. Weer am noorden aan, in La Crete, Alberta, is chance voor regen. De temperaturen zijn 26 grad van de donderdag, vrijdag 18. Zin en die drop had 17 en dan zin en maandag 19 grad. Zeer schijnend waren. Donderdag is 90% chance voor regen. Vrijdag 80%
En dan wieder in Podio 30% en Mondag 40% Chance. Verregen kunt van ongeveer 15 mm regen in deze week. In Manitoba in Canada is er ook meer regen waren ongegeven. Van die ook krijg ik zonneschijn ongegeven met 24 graden. En dan is regen ongegeven voor zin und in zinnig. Zinnig sogar van 97% Chance verregen met temperaturen van 27 graden. Wieder im Osten in Ontario in Kanada ist auch regnet war. Es ungefähr 57% Chance für Regen Donnerstag. Früher sind und sind noch bloß dunkel war. Nächste Woche ist noch mehr Chance für Regen. Und die Temperaturen sind von 24 bis 26 Grad. Sehr scheinet makeliert war in Ontario in Kanada. Das ist eine Elmer Umgebung. Wann wieder in Mexiko nangun, in Chihuahua, in den Norden, Darpa, in den Norden Kolonie, wie Hawaii ist in der Umgebung, sind die Temperaturen ungefähr von 30 bis 32 Grad. In Regenschritt war es auch mit ungefähr Donnerstag 57%, Freitag 67%, und Sonntag auch 67%, ebenso mit dunkler war es ungefähr für die Umgebung durch. In Durango, in Mexiko, ist es Sonnenschein. Temperaturen van 30 bis 32 Grad. Nächste Week, Dinsdag, ist ungefähr 65% Chance für Regen. Dann in Kolumbien hat es geregnet letzte Week 28 mm. Und dann hat es nachher noch einmal 37 mm geregnet. Und dann noch einmal 20 mm geregnet. Das sieht ganz gutlich, wenn es so regnet. So hat es wieder ein Beichtool Sommerfeld. En zo weer heeft het ook met die regen in Paraguay. En Bolivia heeft een morgenloon kampen nummer 5. Hier regen 42 mm. Via Carino 95 mm. Dat is een ganz fijne schicht. En kampen nummer 3 morgenloon 38 mm. Dat is toch te doen aan de omgeving. Ook fijn waren geregend deze laatste week.

Zo gaan we dan een helder schrift nemen en wel eens met even kijken zijn. Wat de schrift zegt van de timer van de geboten holen van het Oude Testament. Wordt al geschaffen dat en ik geloof we gaan veel moeilijk vrouwen gehoord. Wat van de geboten zullen we holen? Wat van de zand niet voor ons van deel? Wat van de brug we niet holen? En er zijn verschillende striderieën al geweest. Over den Sabbat holen en over andere helder deel holen. En wo schafft het al en wat zullen we doen en wat zullen we niet doen? En dat zijn goede vrouwen. Wie willen die toch weten? En wie willen toch op den rechten Weg zijn en de rechte dingen doen? En dat is waarom wir uns diese Frauen auch stellen doen en een helder schrift nennen zijn wat is er in de vorm. Zo, wel moet zijn wat het zegt. Im Old Testament, de geboten worden zijn ongegeven van God, die kan we aan drie deulen verdeulen. Also drie soorten van regelen oder geboten oder gesetzen wat God geven heeft aan het Old Testament. Zo, we zijn hier door als een landes gesetzen oder regelen wie de wat God dat volk Israël geven heeft. Zo, God had zich dat volk Israël gewählt, zijn volk te zijn, zoals we het immer waren vingen in de Heilige Schrift. En hij wil met ihren Taub bewiesen en wiesen, wer Gott wie hier op deze eer. En zij zullen zich nu deze regelen rechten, zodat het zijn wie dat zij zijn volk wieren. Onze weltmenschen te dat heet, dat wir nicht gebungen aan deze gesetzen oder regelen, en aber zijn volk, dat zullen zich nu deze regelen rechten, zodat zij bewiesen dein dat ze Gottes volk wieren en dat ze am gehorsam wieren. So, dat is wat Londes regelen. En dan fangen wir in een andere soort van geboten oder regelen, dat zijn de ceremoniale gesetzen. Also, deze handelen zich van, wo ze deuten de Tieren opferen, wo ze müssen een Tier dood merken en dort verbrennen en so wieder, en Gott dort verstellen. De Beschneidung van de Mondsmenschen. En zo staat nog meer gesetzen en regelen. Er zijn veel gesetzen en regelen im Oude Testament en de Mosebücher beschreven, wat het volk Israël gehören deuten. En daar werden voor het volk Israël geschreven. En deze gesetzen en regelen, die wijzen door nog aan, nu Christus, wat er nog komen wordt. Also so ze de Tieren opferen deuten en de Sünden teugedeckt worden met het Opfer, so dort weist du nog aan dat een dag wo Christus geboren worden, der wordt abwost en gekriegt worden en er wordt heute Opfer zijn, tom de Sünden aller vergeven en dan

0: Vi hørken ans her en kapitel on i Nyen Testament i det bøk Markus.
1: Markus, kapitel 1. Da det evangelium van Jesus Christus God sin zijn, funk zo aan. En profeten Jesaja staat zo geschreven. Ik schek einen met een oorrecht, die van mij wordt in waagrijd maken. Eine stem, die aan de wildnis luid roepen wordt. Maak dem haarn einen waagrijd, maak dem einen glicken stich. Doordat kwam Johannes de Diaper aan de wildnis en predigt, dat ze amtieren zullen en zich diapen loten, dat aan de zinden verjeft worden. En dat volk van ganz Judea en alle mond van Jeruzalem ging haan, en leidt zich van arm am Jordan diapen en bekanden ihre zinden. Johannes droeg een kleid van kameilenhoor en een ladenen gart am de haften, en hij eit grashapper en willen honig. Hij predigt en zeed, nu mij kamt einer, die stärker is als ik, en ik zie dat niet eenmaal weet, dat ik mij ver am bek, die schou ben je op te lezen. Ik diep junt met water, die ober wat junt met dem heiligen Geist diepen. En dat kwam zo ram dat Jezus en die tijd van Nazareth naar Galilea kwam, en zich van Johannes am Jordan diepen leidt. En zo bald als hij uit dat water steeg, zag hij dat zich de hemel opmerk en dat de Geist zich zoals een duif op hem zaad. En een stem van hemel zeed, du best mijn zoon, die mij goed zie, met die zie ik zeer tevreden. En voorts doorop bedwong de Geist am Ruud in de wildnis te gonen. En hij weer 40 dagen in de wildnis mang de tieren en wordt van Satan verzocht en de engel bedeinden arm. En als Johannes eerst vals genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigt dat evangelium van Rijk Gottes. En zee, de tijd is gekomen en dat Rijk Gottes is hier, keert om en blijft aan dat evangelium. Als Jezus om Galileische meer verlengd ging, zag hij Simon en zijn broeder Andreas ihre Naats en water schmieden, wils dort weer een Fischer. En Jezus zeete aan, komt en folgt mij nu, ik wil jun te Menschen Fischer maken. En voorts abbesteed verleiten ze ihre Naats en gingen met arm. En als hij een beet wieder ging, zag hij Jakobus, Zebedeus ihnen zien en Johannes, wat den zijn broeder weer, wo ze aan een lam ihre Naats vlekten, en hij ziem nicht die ook te ropen. En die leiten ihren Vater Zebedeus mit ihren angenommenen Mannen an den Lamm und gingen mit ihm. En sie gingen nach Kapernaum. En aus der Sabbat kam, ging Jesus an den Juden schon lernen, Funk an zu lehren. En sie staunten über seine Lehre, weil sie lehrt gewaltig und nicht so aus der Schrift gelehrt. En Jordan wie an ihre Juden schon ein Mann mit einem anreinen Geist. Der Geist schrieg und seht, wat haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu verdorven? Ich weiß, wer du bist. Gott sein Heiliger. Jezus drijft hem, bevol hem stel te zennen en den man te verloten. De bijze Jezus kweel den man schrijklich en kwam met een grote geschrijg uit. En alle man staan door Eva, zodat ze zich ondereinander vroegen, wat is dit? Eine nieuwe Leer? Hij heeft gewollt Eva alle eine Geste en de gehorchen aan. Aber wat Jezus gedonen had, reed zich schwind rond, zodat ze dat bald alle wegen in Galilea wisten. Sobald als zij de Judenschool verleiten, gingen Jezus, Jakobus en Johannes met Simon en Andreas met naar ihre woning. En ze zeiden Jezus dort, dat Simon zijn schwiermutter krank am bad wie en Fieber had. Hij ging aan, vouwt haar aan de hand en holp haar op. Dat Fieber verleidt haar en ze funk aan te bedienen. Als dan zo was eerst de zon unja wie, werden allerhand kranke en besetene naar Jezus gebracht. De ganze stad sammelt zich verder der. En Jezus heilt veel van ihre verschillende krankheiten. Hij draait vele bij zijn geister uit. Hij leidt de geister over niet reden, wil ze wisten wie hij wie. In nächsten morgen, tijdig bij dienst, stond Jezus op, verleidt dat huis en ging naar een einsame stad te beten. Petrus en die wat bij hem waren, zachten zich aan. En als zij empfangen zeiden zij, alle man ziekt nu die. Jezus zei, wel wie anders wir in Hand gonen, nur de darpa die dicht bij zijn, dat ik ook predigen kan. Dat is wo ik gekomen zie. En doorop reisde durch ganz Galilea, predigt an ihre Judenschulen en dreift bei sie Geist darüht. Ein Leibra kam nur am, fall ab die Knien und prachet am gereinigt worden und seht, wann du weißt, kost du mir reinigen. Jesus jammer dort Eva am, hij streicht seine Hand uit, dort hij am anschiert und seht, ik woer dort daunen, sie rein. En als hij dort seht, kam die Krankheit rüht und hij wie rein. Jesus schickt am Furz wach und wohrend am streng und seht, sei du nu, dat u dat keinem zaaien wurscht, aber go en stal die den Priester fair en bring so as Moses befohlen haft, de Opfer aus einen Beweis für die Reinigung. Hij aber jink rüht en mögt de ganze Geschicht bekannt. Hij redt so viel davon, dat Jesus nicht meier frie an eine Stadt nern gonen kon en meier en Wittlef je jähenden bleif. En doch kämen die Menschen von aller Wege nur an.

0: Wir kommen nun im letzten Kapitel uit 1. Mose. Wie moet je dat Josef langsam in den Hintergrund trat, während seine Verwandtschaft in den Vordergrund kommt? Josef bereidt den Weg für die messianische Vierältere vor. Nu, wo diese Abgabe erfüllt wird, kon hij, zoals Johannes sei, hij mat wasse, et uber mat aufnehmen. Josef seine Verwandtschaft vermehrt sich im Land Goshen. Lesen wir dort 1. Mose 47, 27 und 28.
1: En de Israeliten woonden in Ägypten en de Goshen jeend. Ze boerden goud en vermeerden zich zeer. En Jacob leeft nog 17 jaar in Ägypten. Alles top wordt hij 147 jaar oud.
0: Josef zijn verwandschaft vermeerde zich zeer schwind. De verheiting in bezug op de nakomenschaft fang aan zich te erfellen. Israel zijn familie woont in Ägypten im Land Goshen, wo ze zich zeer vermeerde. Jakob erleeft nog den Anfang van deze vermeerde, denn hij leeft nog 17 jaar in Ägypten, eer hij met 147 jaar starf. De aanordnung van Jakob, 1. Mose 47, van 29 tot 31.
1: Als Israel meint dat hij sterven kon, roept hij Jozef en zegt hem, wann het geld ohne seine sie verdient, dan leid die hand aan je mijn lende en geef mij die volle verspreche, dat u true wordt zijn en dat u mij true hart je leven bewiesen wordt en dat u mij niet wordt in Ägypten begroven. Ik wil met mijn viervoeders begroofd worden. Neem mij treden kanen aan en begroof mij, waar die begroofd zijn. Verspreid mij met een eid. En Jozef versprook hem dat met een eid. En Israël schneidt zich in gebed.
0: Jacob was 15 jaar oud als Abraham starf. Deswens kon hij dat zeer goed verstaan wat zijn grootvader hem vertaald had. Ganz bestemd wist hij nog om God zijn profetie aan Abraham. Nadem, dat we nog 500 jaar in Ägypten, zullen ze ruitraadje met grootem hebben goud. Buitendem had God Israël versproken dat hij nog kan aantrekkomen wordt, opzwaar hij hem niet gezegd had of levendig of dood. Uit dem grond leidt Jacob Jozef verspreidje am met zijn voders im land Kanaan en de heil Machpella dat we dicht bij Mamre te begroven. Dort wie de oort den zijn grootvader Abraham gekauft had en te zijn woonoort im land Kanaan geworden wie. De vorm van eid wie met dem bij Abraham te verletje, die ook verlangt dat man de hand onja zijn lende leed, aber bij Israël had dit ne bediening die nicht te vergeten wie. Dit erinnert aan zijn capitulation voor God en Pnuel, als hij een slag op het hoofd kreeg, als teken voor den dood van zijn fleischlichen mens. Dit eed bewijst een absolute vertrouwen op de toezorg van God in bezug op dat verheidene land en een diepen geloven op dat opperstone om dit land te oorven. Zijn geloven aan dat toekomstige leven wordt destijds gerechtvaardigd wat Jezus later in Matthäus 22 van 31 tot 33 zegt.
1: En van dood opstonen, wat dat aanbelangt, heb je niet gelezen wat God daarover gezegd heeft? Het is Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Hij is niet de doodje, maar de levende er God. En als de mensen dit hielden, stonden ze over zijn leren.
0: De adoption, lees we dat 1. Mose 48 van 1 tot 7.
1: Een gewisse tijd later leidde ze Jozef weten, Harschmol, din vader is krank. En Jozef nam zijn twee zeens Manasse en Ephraim en zijn nu Jacob. Als Jacob dat gezegd wordt dat zijn zeen Jozef nu aan je komen wie, roept hij al zijn kracht op en zat zich op en bad. En Jacob zei te Jozef, God, de alle macht heeft, wijst zich mij in Luz en Kanaan en zeent mij. En zei te mij, Harsch, ik word die veel nu komen geven, en van dienen nu komen wordt het veldje maken. En het wordt dienen nu komen dat land op Emma geven. Nu hast u twee zeens hier in Ägypten, al van eier uit naar Ägypten kom. Deze twee, Ephraim en Manasse, zullen mine zeens zijn, kreidse als Ruben en Simeon zijn. Wanneer u tjenja nu aan hast, dat zijn dan dienen. Die zullen afgoed der ere breider schrijen. Dit is, wils als het van Mesopotamië kom, starfraal. En dat maakt mij zeer treurig. De starf in Javees en Kanaan, niet wit van Ephrata. En ik begroof haar door in Javees op een waas naar Ephrata. Ephrata is nu Bethlehem.
0: Als Jozef de Noreis kreeg dat zijn vader Jacob krank weer, bezocht hij aan met zijn bijzins Manasse en Ephraim, doordat ze den zeen van Jacob kregen. Israël uit zijn autoriteit als hoofd en de familie uit, indem hij Jozef zijn zeens adopteert. Dat weer een profetische act, daar steen Jozef een van de 12 stam oefd. Zo worden Jozef zijn zeens, dat weer de Engel van Raal, Manasse en Ephraim rechtmäßige zeens van Israël, krijgt ze zijn älste zeens van Leah, als de Ruben en Simeon. Jacob had al emmen, jeratere lei verhaal gehad, en wel had hij over eren dood op een waas naar Ephrata, dat hij naar Bethlehem getroet. De zeeën, 1. Mose 48 van 8 tot 20.
1: Als Israël Jozef zijn zeens zag, vroeg hij, wer zijn hij? En Jozef zei, dat zijn mijn zeens, die God mij hier gegeven heeft. En Israël zei, breng die mol her, dat ik een zeeën even aan spreken kon. Israël zijn ogen waren al zwak geworden en hij kon niet goed zijn. En Jozef bracht zijn zeens naar Jacob en hij kust aan en omarmd aan. En Israël zei te Jozef, hij dacht niet dat hij die jemals zijn wordt. En nu heeft God mij ook nog loten die niet zijn zijn. En Jozef nam zijn zeens van Israël zijn schneien en schneid zich ver aan met zijn gezicht naar de eed. En Jozef nam zijn zeens Ephraim en zijn raste hond en te Jacob zijn lintje hond en Manasse en zijn lintje en te Jacob zijn raste hond. Zo bracht hij die naar Jacob. En Israël langt met zijn raste hond en leed op Ephraim zijn kop, want Ephraim dacht de genera wie. En hij leed zijn lintje hond op Manasse zijn kop, want Manasse dacht de eerste boerna wie. Zo leed Jacob zijn arms over Tritz, en hij zet den zeeën op Jozef en zet, mocht de God, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinde, en de God, die mij mijn ganse leven en bed van dag geleid heeft, de engel, die mij van al het bijze bewoord heeft, deze jonges zeeën. En mocht mijn nome ders aan wiedergedroogd worden, en de nome van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten ze een grote herd mensen op de zeeën worden. Aber Jozef zag, dat zijn vader de raste hond op Ephraim leed, dat je val am nicht. Hij nam zijn vader zijn raste hond en wilde van Ephraim zijn kop naar Manasse zien zaten. En Jozef zette zijn vader, nicht so vader, dit is de eerste boerne, leid zijn raste hond op am. Aber zijn vader stiepert zich en zet, het weet mijn zin. Van am zal dat ook een val geven, en hij zal ook stolz zijn. Aber den jüngere Bruder wird Rater sein als hij, en seine Nukomme wurde ein Schauffelder sein. Dort es, wo hij an den Dach den Seen gof. Hij seht, bei die wurde die Israeliten einer ab dem anderen den Seen spreide en sei, mocht Gott die so groot als Ephraim en Manasse moke. So saht hij Ephraim, Eva Manasse.
0: Jozef wil dat zijn vader zijn raaste hand op den kop van Elsten, dat weer Manasse leed, en stelt hem zo op. Aber Israël tritt zijn arms en leed de raaste op den kop van dem jüngeren, dat weer Ephraim. Dat stiert hem Jozef. Aber Israël bestond daarop, dat de jüngere Jerata zijn wordt als de Elra, en zah dan met Ephraim ver Manasse. Bij de wohl vom jüngeren Ephraim vor dem älteren Manasse sei wie wader einmal Gott seine Souveränität. So als all verher bij manche Fälle, wo de jüngere Sehn vor dem älteren erwählt ward. So als bij Seid vor Kain, Obrom vor Haran, Isaac vor Ismael, Jakob vor Esau en Josef vor Ruben. Menschen geben dem Ältesten den Vorrang, aber Gott ist nicht an menschliche Normen gebunden. Tatsächlich wurde unter dem Kreuz von Golgatha alle menschliche Werte auf den Kopf gestellt. Dort aufgeht 1. Mose 48, 21 und 22.
1: In Israel sagte Josef, ich will wohl bald sterben, aber Gott wird mit uns sein und wird uns noch weiter nach unser Vaters Land bringen. Und ich gebe dir ein Stich mehr als deine Brüder. Dort Stich wird ich mit meinem Schwert und meinem Bogen von den Amoriten nehmen.
0: In Bezug auf sein Aufgebot gab Israel Gott sein Versprechen an Josef in seine Sehens wieder, dort sei zurückkommen wurde nur dem Land von ihrer Vaters, dort heit nur Kanaan.